wel meer geil aan dit. In dat op de malde wandje. In dat des niet vergeten, zij geen charlatanke. In dat des wel ik niet spaten.

in a vader verbrengt. In a vader verbrengt. In a vader verbrengt. In a vader verbrengt.

wel meer geil aan deze. In dat deze, zonder mal de wandje. In dat deze, niet vergeten, zij geen charlatanke. In dat deze, wel ik geen spazieren. Tanzen door de palanet met schöne officieren. Hey!